besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of er dreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

VBRO Weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

wanneer hij ver weg is en ik bel hem op. En ik zeg, liefje, ik heb de blues non-stop. Nog voor ik tellen kan van 1 tot 4, je

wanneer ze weg is en ik bel haar op. En ik zeg, liefje, ik heb de blues non-stop. Nog voor ik tellen kan van 1 tot 3. Plot staat hier dan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Baixa a capa.
1: Brechgeveren, uitvervlogen dit, spelen door je hoofd

een zirtje met zijn palmtaksjes hing van een stoetes. Voor hem was niet verre, want je kwam van Sinterkruis. Van 's nachtens vroeg

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

Je hebt de wereld, komt van alles dat je moet hebben. Twee oren en twee ogen en een mondje. Twee orms en twee benen en een hunterarara. Twee handen en twee voeten en een kontje. Maar wat van importantie is dat stekstje vlees. Die midden in je oor zegt te komen staan. Van niemand weet hoe dat je neuzen met een tiet gaat groeien. Omdat er zoveel soorten in bestaan.

Zijn patatten, ja, kromme neuzen, rechte neuzen, en je tin en dekken. Ja, neuzen, lekker een kapstok, lekker een haak of lekker een krekken. Maar eender wat voor neuzen, is je klein of is je groot? Je ziet ermee geboren en je had er

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die houdt daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daase van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of er dreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant F.N. Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. F.N. is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Twee verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Altijd schone muziek.

0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: De Brugse Radio.

Brugge di Scone, Venetië van het noorden, of wat je ook mag zijn. Diep in jouw schoot ben ik geboren en ik zal altijd een bruggeling zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Gelijke Kanseninstituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump en die noemt de co-piloot een terrorist. De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.
4: Help.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-82-5262. 0471-82-5262. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De komende dagen gaat het weer overwegend droog zijn of blijven. Veel neerslag wordt er weer niet meer verwacht. Misschien dat er donderdag nog ergens een verdwaalde bui kan opduiken, maar de dagen daarna blijft het droog en dat al zeker tot en met begin volgende week. Daarbij wel nog altijd erg zachte temperaturen. Die blijven ergens rond een 20, 21 graden maximaal zitten. Al is het ook wel een beetje de vraag in hoeverre eventuele nevel en mist die kan ontstaan in de nachten overdag wel vlot gaat oplossen. Dat moeten we toch een beetje in de gaten houden. Misschien dat dat wel wat kan tegenvallen. In elk geval, we zitten zeker tot en met begin volgende week nog met rustig hoge druk weer. Later volgende week zou het eventueel kunnen dat het geleidelijk aan wat meer wisselvallig gaat worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Lijkenkanseninstituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist. De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Lijkenkanseninstituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven.

0: Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderis snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en €14.000 aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten, zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens schepen van cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van preventie Matthijs Goderis zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savie de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savie kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart.
3: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
4: Banink.
3: Nieuwe vriendinnen?
4: Ook niet.
3: Fitnessabonnement?
4: Probeer nog een keer.
3: Geen idee, vertel ik hè.
4: Een nieuwe outfit hè, van Yo Fashion in Oostkamp.
3: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
4: Ik ook, tot dat kun je er gevonden en hè. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
3: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
4: Voilà. Yo Fashion, Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Altijd schone muziek.

Goedemorgen luisteraar, van harte welkom na het 7 uur journaal in een nieuwe aflevering van de VBRO ontbijtshow. Wel die voor vandaag donderdag in onze ontbijtshow, uiteraard dus ook in deel 1 als rode draad. Weerman Geert Nasens en anderzijds onze VBRO nieuwsredactie. Zij zijn zowat om het half uur aan zet. Weerman Geert Nasens hoor je nog voor het 7:30 journaal kort en bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45, iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek, ik zorg ervoor. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag krijgen we veel wolken. Zeer veel wolken om de dag te starten. Wat minder wolken later vandaag, maar het is de vraag of het eigenlijk echt vlot gaat oplossen. We zitten achter een koufront dat de voorbije nacht is gepasseerd met regen en buien. Daarachter zit drogere lucht, maar dat front blijft een beetje haper boven het oosten van het land, waardoor er veel bewolking blijft hangen. De verwachting is dat dat geleidelijk wat oplost later vanmiddag, maar of die zon daar uitbundig gaat doorkomen vandaag, ik twijfel daar sterk aan. Wel nog altijd zacht, minder zacht dan de vorige dagen uiteraard. Achter het koufront zit minder warme lucht, maar we halen nog altijd maxima van rond een graad of 20, 21. Rustig weer ook, de wind waait zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.
1: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met Amerikaanse president Trump en die noemt de co-piloot een terrorist.
2: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, but he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
1: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
3: De Brugse Kappen.
4: Brugsgeveren, uit vervlogen dit, spelen door je hoofd.

Ik had Benny aan de lijn en hij vertelde me gisteren... ja, dit is nu toch wel de allerlaatste... want ik kan het gewoon ook niet meer opbrengen fysiek. Wordt het me allemaal een klein beetje te zwaar. Ja, hij is dan natuurlijk ook geen 3x7 meer, maar wel 86. Chapeau voor wat hij allemaal heeft gedaan, ook de afgelopen jaren nog. En dan uiteindelijk kunnen afronden in schoonheid... met een ultieme Brugse single over deze drie Brugse topfiguren van toendertijd. Benny Scott en zijn gloednieuwe single Onze Brugse Kappen... zoals hij dat in het verleden zoveel is geweest hier bij Joen Radio.

We krijgen vandaag eerst veel grijs. Er is de voorbije nacht een koufront doorgetrokken. Waarachter minder warme lucht zit, dus die temperaturen gaan sowieso wel zakken. Noteerden we de voorbije dagen nog heel warme maxima, zal dat vandaag toch maar rond een graad of 20, 21 zijn. En daarbij zie je dat er veel wolken blijven hangen. Dat front dat de voorbije nacht is doorgetrokken, blijft wat haperen boven het oosten van ons land, waardoor de bewolking niet zo snel verdwijnt en waardoor het vandaag eerst echt zwaar bewolkt tot betrokken is. Geleidelijk aan zie je dat er wat opklaringen proberen door te breken, maar dat gaat moeizaam en de vraag is of dat vlotjes gaat lukken. Ik vrees er een beetje voor. Weinig wind ook, de wind waait wel uit een zuidwestelijke hoek, kan aan zee nog matig zijn, maar later vandaag neemt die weer in kracht af. Vanavond en vannacht rustig, de wind valt zo goed als helemaal weg en dat is nog minder goed nieuws dan, want dan krijg je vorming van nevel en mist in de opklaringen die er dan wel doorbreken bij minima van een 10 tot een 11 graden. Die nevel en die mist die kunnen tegen de ochtend behoorlijk dicht worden en dan morgen, dan is het de vraag, lost dat op of niet? En de periode van het jaar indachtig zijnde, het feit dat er weinig wind staat, dat die zon ook verder zakt, dat zou best wel eens kunnen dat die nevel en die mist hardnekkig zijn, overgaan in lage wolken en maar moeilijk oplossen. Dat het in de namiddag pas is dat er wat opklaringen komen, zou mij niet verwonderen. Als ze helemaal wegblijven, eigenlijk ook niet. Maxima, toch niettemin, een graad of 20. En dat is eigenlijk het beeld dan voor de dagen nadien ook. Laat ons zeggen, ergens tot midden volgende week, rustig weer. Telkens wel zachte temperaturen, een graad of 20 overdag, de helft in de nacht. Maar die nevel en die mist kunnen ons parten spelen. Het is de vraag of en hoe vlot en wanneer dat telkens gaat optrekken. Dat gaan we eigenlijk een beetje dag per dag moeten in detail bekijken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Gelijke Kansen-instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij er een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump en die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, but he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood er samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderis snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Kassel.

0: compensatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en €14.000 aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten, zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens schepen van cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van preventie Matthijs Goderi zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savie de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savie kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
6: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
5: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
7: Altijd schone muziek.

Deel 2 alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. Door tot straks 9 uur met nog 2 keer nieuws te goed in de ontbijtshow. Straks omstreeks 8:30 en dan uiteraard afrondend nog een keer om 9 uur. En ook 2 keer weerman Geert Nasens. Die maakt zijn opwachting nog voor het 8:30 kort en bondig. En dan uiteraard tegenaan de laatste rechte lijn van deze donderdagse met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Ruim 9:15, zeg maar. En wij hebben natuurlijk ook de bovenste beste gezellige muziekjes voor je meegebracht, zoals je dat al lang van ons gewend bent in de ontbijtshow.

0: Zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VBRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.
2: De Brugse Top 40.
3: VBRO 2. Na na na na.
0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: En top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag krijgen we veel wolken. Zeer veel wolken om de dag te starten. Wat minder wolken later vandaag, maar het is de vraag of het eigenlijk echt vlot gaat oplossen. We zitten achter een koufront dat de voorbije nacht is gepasseerd met regen en buien. Daarachter zit drogere lucht, maar dat front blijft een beetje haperen boven het oosten van het land, waardoor er veel bewolking blijft hangen. De verwachting is dat dat geleidelijk wat oplost later vanmiddag, maar goh, of die zon daar uitbundig gaat doorkomen vandaag, ik twijfel daar sterk aan. Wel nog altijd zacht, minder zacht dan de vorige dagen uiteraard. Achter dat koufront zit minder warme lucht, maar we halen nog altijd maxima van rond een graad of 20, 21. Rustig weer ook, de wind waait zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij er een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.

0: Vandaag, donderdag, 1 oktober alweer, niet te geloven, hè, hoe snel die laatste septemberdagen verdwenen zijn als sneeuw voor de zon. Het is ja, de eerste volle maand van de herfst die ons wacht. Daar gaan we dan uiteindelijk helemaal in belanden, maar dat heeft natuurlijk ook zijn charme. En je weet, bij ons op de radio, hier bij de VBRO, blijft de zon altijd schijnen. De hele tijd door, week na week, maand na maand, 365 dagen in het jaar. Met gezelligheid, troef, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dat begint natuurlijk ook al in deze eigenste
1: VBRO Ontbijtshow.

We krijgen vandaag eerst veel grijs. Er is de voorbije nacht een koufront doorgetrokken. Waarachter minder warme lucht zit, dus die temperaturen gaan sowieso wel zakken. Noteerden we de voorbije dagen nog heel warme maxima, zal dat vandaag toch maar rond een graad of 20, 21 zijn. En daarbij zie je dat er veel wolken blijven hangen. Dat front dat de voorbije nacht is doorgetrokken, blijft wat haperen boven het oosten van ons land, waardoor de bewolking niet zo snel verdwijnt en waardoor het vandaag ja, eerst echt zwaar bewolkt tot betrokken is. Geleidelijk aan zie je dat er wat opklaringen proberen door te breken, maar dat gaat moeizaam en de vraag is of dat vlotjes gaat lukken. Ik vrees er een beetje voor. Weinig wind ook. De wind waait wel uit een zuidwestelijke hoek, kan aan zee nog matig zijn, maar later vandaag neemt die weer in kracht af. Vanavond en vannacht rustig. De wind valt zo goed als helemaal weg. En dat is nog minder goed nieuws dan, want dan krijg je vorming van nevel en mist in de opklaringen die er dan wel doorbreken bij minima van een 10 tot een 11 graden. Die nevel en die mist die kunnen tegen de ochtend behoorlijk dicht worden. En dan morgen, ja, dan is het de vraag, lost dat op of niet? En de periode van het jaar indachtig zijnde, het feit dat er weinig wind staat, dat die zon ook verder zakt, ja, dat zou best wel eens kunnen dat die nevel en die mist hardnekkig zijn, overgaan in lage wolken en maar moeilijk oplossen. Dat het in de namiddag pas is dat er wat opklaringen komen, zou mij niet verwonderen. Als ze helemaal wegblijven, eigenlijk ook niet. Maxima, toch niettemin, een graad of 20. En dat is eigenlijk het beeld dan voor de dagen nadien ook. Laat ons zeggen, ergens tot midden volgende week, rustig weer. Telkens wel zachte temperaturen, een graad of 20 overdag, de helft in de nacht. Maar die nevel en die mist kunnen ons parten spelen. Het is de vraag of en hoe vlot en wanneer dat telkens gaat optrekken. Dat gaan we eigenlijk een beetje dag per dag moeten in detail bekijken.

0: Ja, onze eigen Billy Goat Riders, die konden er destijds wel wat van, hè. Onversneden rockabilly uit eigen regio. Louisiana was dat, richting ja de allerlaatste seconde van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. We gaan zometeen afronden met een update van ons ochtendjournaal. De VBRO nieuwsdienst zorgt daarvoor. En dan gaan we straks natuurlijk naar 3 uur lang muziek bij Stay Werkt. De arbeidsvitaminen voor deze allereerste oktoberdag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.
2: Zing.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelare van Elektriciteitswerken Rammelare. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelare. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelare.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelare. Stroom op maat, vakwerk gegarandeerd.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: CBRO 2. De Brugse Radio.

In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood er samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderis snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en €14.000 aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten, zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens schepen van cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van preventie Matthijs Goderis zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savi de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savi kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de stationsbuurt van Ieper heeft de politie gisteren een grote controleactie gehouden op verschillende bussen van de lijn. Alle reizigers moesten uitstappen en naast de bus in een rij gaan staan. Daarna werden ze gecontroleerd met minstens twee drugshonden. Over mogelijke arrestaties of vondsten van verdovende middelen zijn momenteel nog geen officiële cijfers bekend. Kortrijk blijft een van de meest verharde gemeenten van de provincie West-Vlaanderen, ondanks verschillende vergroeningsprojecten. Volgens de nieuwe cijfers steeg de verhardingsgraad van 26,8 naar 30,5%. Het stadsbestuur nuanceert die cijfers en wijst erop dat bij iedere heraanleg wordt gekeken waar asfalt of beton kan verwijderd worden. Zo werd het Beheinenhofpark na afbraak van het Sint-Vincentius 30% groter. In Ieper is het vandaag precies een maand geleden dat de gewone lijnbussen uit het stadscentrum verdwenen. Voor minder mobiele reizigers kwamen er flexibussen. Volgens de seniorenraad verloopt dat systeem vrij vlot. Al blijft er kritiek omdat reizigers niet meer rechtstreeks op de grote markt kunnen op- of afstappen. Ook de scholen melden weinig problemen. Zij maken zich wel zorgen over bussen die leerlingen passeren wanneer die te voet naar het sportcentrum gaan. In Kortrijk verandert vanaf vandaag het parkeerbeleid. In de zones buiten de Kleine Ring en op Hoog Kortrijk kunnen automobilisten voortaan 2 maal per dag 20 minuten gratis parkeren. De maatregel is vooral bedoeld voor korte boodschappen. In Komen-Waasten vraagt de politie extra waakzaamheid na enkele recente autodiefstallen. De zaak kwam aan bod tijdens de gemeenteraad. De korpschef roept inwoners op om elk verdacht voertuig of opvallend gedrag onmiddellijk te melden. Volgens hem hoeven mensen niet bang te zijn dat ze daarmee de politie storen. Roeselare is dit weekend de nationale gaststad van het weekend van de klant. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober zorgen muziek, straatanimatie en extra winkelacties voor sfeer in het centrum. Radio 2 zendt zaterdag vanaf 11 uur live uit van op de Grote Markt. Zondag volgt dan om 3 uur de grote snoepworp met zo'n 1500 zakjes snoep. En in Brugge hebben leerlingen en personeelsleden van de middenschool Atheneum een erehaag gevormd voor buschauffeur Marnix. Hij gaat vandaag donderdag 1 oktober met pensioen. Met zijn bijzonder afscheid willen de leerlingen hem bedanken voor de vele ritten van en naar school.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam

0: Je zo, hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Turafan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
0: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag krijgen we veel wolken. Zeer veel wolken om de dag te starten. Wat minder wolken later vandaag, maar het is de vraag of het eigenlijk echt vlot gaat oplossen. We zitten achter een koufront dat de voorbije nacht is gepasseerd met regen en buien. Daarachter zit drogere lucht, maar dat front blijft een beetje haperen boven het oosten van het land, waardoor er veel bewolking blijft hangen. De verwachting is dat dat geleidelijk wat oplost later vanmiddag, maar of die zon daar uitbundig gaat doorkomen vandaag, ik twijfel daar sterk aan. Wel nog altijd zacht, minder zacht dan de vorige dagen uiteraard. Achter het koufront zit minder warme lucht, maar we halen nog altijd maxima van rond een graad of 20, 21. Rustig weer ook, de wind waait zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

We wangen weer al terug onder de toeg. En ja, komt de Willem binnen met je gezicht gelijk een zijven eurenlaak. Zeg, wat is het, jongen? Is er eten niet goochol? Niet goochol, zei hem. Ik heb daar juist een woordje gehad met mijn vrouw. Hij zei dat ze nou al 3 weken dat die tiret van mijn broek kapot is. Doen ze er juist aan, nog kapot. Doch dat ik krijg. Zegt tegen haar, zegt, nou wou ik zo, hè. Nou ga ik zo met mijn broek kopen naar de vrienden. Dan kunnen die eens zingen wat een vrouw dat ik ken. Zij zei wel, ja, zei, dat is goed gedacht. Goh, ga met je broek kopen naar een vrienden. Dan kunnen die eens zingen wat ik moet content zijn. Ja, met die tiretten kunnen we mee maken, zeg. Ja, ik weet nog goed als dat die eens mode was. Hè? Ik ging met mijn vrouw een neef broek kopen. We komen in die winkel, die winkeljuffrouw, die laat maar door een broek zien. En die beveel langs nou wel. Maar dan was er ook zo'n tiret in. Zeg, och juffrouw, zeg je. Je dan had diezelfde broek niet met knoppetjes. Nee, meneer, zei ze. Nee, dat is tegenwoordig allemaal met een rits. Ze zegt, dat is gemakkelijk, hè, meneer. Rits en een broek is toe. Zeg, ja, rats en een broek is open. Zeg, lustert juffrouw, en het spaat me, maar ik ben er bang van. Bang, meneer, zei ze. Waarom? Zeg, wel, kind, ik heb zoiets een gileike gehad. Met zo'n tiret van vuur. En van de 10 9 keren als ik die toetrok, zat mijn plaster ondertussen.

0: Müzik Bestel var.
1: Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

give up that dream, no matter how hard it seems.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
2: Banning.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot ik er gevonden heb. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 9.

Iedere dag ook te horen in Muziek bij Stay Werkt. Ook op deze donderdag 1 oktober, de Brugse Keppen natuurlijk. En dat is deze week toch wel een heel opmerkelijke Brugse Keppen. Misschien wel de opmerkelijkste van dit jaar 2026. Hè? Al zal hij dat ook een beetje te veel eer vinden, denk ik. Bescheiden als hij nu eenmaal is, Benny Scott met zijn nieuwe single. Dat we dat nog mogen meemaken, dat is uiteraard heel erg speciaal, hè, hier bij VBRO. Zoveel jaren nadat hij zijn allereerste Cambrugge en Herte inblikte. Deze Brugse figuren over Zorstje van de Helden, over Pier Zoete en over Prinsiertje. Benny Scott met de ultieme single deze week helemaal in het zonnetje als onze Brugse Keppen. En dit is een flashback naar 1973.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
7: Met gratis koffie en gebak.
6: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Monique en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: VBRO. De Brugse Radio.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.

Ja, dat zegt hij wel. Maar enfin, wij weten beter. Eddy Govert was dat als regioartiest in de staart van onze donderdagvoormiddag samen in Muziek bij Stij werkt voor deze allereerste oktoberdag. De middag longt alweer het allereerste middagnieuws, straks met de VBRO Nieuwsdienst. Middagnieuws van 12 uur en uiteraard daarachteraan de lunch samen hier bij de Brugse Radio. Dat is de VBRO Radioclub met Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van

0: Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: WBRO Radioclub, van maandag tot vrijdag,
1: met Rudy Meijns.
2: Ja hoor, hier zijn we terug over de middag, zelfs op deze 1 oktober. We hebben september ondertussen gedag gezegd. Dankjewel, mooie maand september. We hopen nog wat mooie dagen te krijgen in de maand oktober die vandaag is begonnen. Heel fijn dat je luistert vandaag naar VBRO. Dit is uiteraard de Radioclub tot 1 uur, met straks alweer een gast in voor het voetlicht. En alhoewel hij bekend staat om nogal ruw uit de hoek te komen, kan hij af en toe ook heel zachtaardig klinken. Dat bewijst hij straks met Je Eigen Leven, een verhaal en een single van Sergio.
0: Dit is de Radioclub.

Je hebt het vaak, iemand die je ontmoet en één blik is genoeg om duidelijkheid te scheppen. Samantha Steenwijk vandaag, op deze 1 oktober. Eén blik is genoeg. En dan blik ik even vooruit, want we hebben straks nog muziek van Ray Conniff en van ABBA en The Attack. Maar eerst gaan we nog eens de disco shoes uithalen. Al is het weekend er nog niet, dat is pas voor morgen. Ottaban met DISCO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
2: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag met veel wolken te maken. Het is de bedoeling dat er geleidelijk aan wat opklaringen gaan doorbreken, maar dat zou best een moeizaam proces kunnen worden. Ik vrees er een beetje voor dat we brede opklaringen gaan zien. Het zal waarschijnlijk wat moeilijk worden om die erdoor te krijgen. Al moet wel in de loop van de dag toch die zon geleidelijk aan een beetje erin slagen om wat door te breken vanaf de kust. Temperaturen zijn desalniettemin toch wel weer warm. 20, 21 graden. Vanaf 20 graden spreken we van warme dagen. Dat is minder dan de vorige dagen, maar veel kouder dan dat zal het voorlopig toch niet worden. De wind is matig, komt uit een zuidwestelijke richting, gaat in de loop van vanavond en vannacht zo goed als helemaal wegvallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: De Vlaamse zanger Sergio kennen we uiteraard als ambiancemaker. Maar af en toe kan hij ook zijn gevoelige kant laten zien en vooral horen. Zoals in het nummer Je Eigen Leven. Sergio over dit liedje.
2: Ja, dat is het nummer. Dat gaat over mijn zoon eigenlijk. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Hoe is het ontstaan? Wel, ik was met Bart Herman in het buitenland, in Dubai. En ja, we zitten daar aan het zwembad en bla bla bla enzovoort. En mijn zoon had dan gestudeerd in Los Angeles, in Amerika daar.
1: Mm.
2: En ik vertelde hem dan, als hij daar mee, voor de dag kwam om daar naartoe te gaan, dat ik het daar toch heel moeilijk mee had. Hè, want plotseling doet je afstand voor 3-4 maanden per keer van je kind. Mm. Hè, dan kwam we wel eens 6 dagen naar huis en dan was hij terug weg. En ik heb het daar een beetje moeilijk mee gehad. De Bart is ook iemand die een luisterend oor heeft.
1: Ja. Hè.
2: En zo heb ik vooral een verhaal verteld feitelijk. En voilà, we komen terug thuis en 2 dagen later stak er in mijn mailbox Bart Herman, cadeautje.
1: Mm-hmm.
2: Dan had hij, op hetgeen wat ik al verteld heb, een liedje gemaakt met zijn gitaartje.
1: Mm-hmm.
2: En dat was Je Eigen Leven.
1: Ja.
2: En ik moet dat eerlijk bekennen, als ik dat thuis beluisterde, de tranen rolden langs mijn wangen naar beneden.
1: Dat geloof ik, ja.
2: En ik heb dat mijn vrouw er ook eens bijgehaald. Ja, dat was idem dito. We hebben daar
1: zitten blijten.
2: Ik zeg, dat is te mooi om te laten liggen. En ik heb dan besloten gehad om het uit te werken.
1: Ja, wie heeft het uitgewerkt?
2: John Terra heeft het geproduced.
1: Hmm?
2: Samen met Yannick Fonderie. En voilà.
1: Ja.
2: En dan...
1: Wat is imposant mooi, hè?
2: Ja. Het is een zeer emotioneel nummer. Hè. Zeker als je dat weet, dan in mijn geval natuurlijk, dat het over mijn zoon gaat. Maar ik denk dat het zeer herkenbaar is bij veel mensen die kinderen hebben. En dat is er ook achteraf gebleken.
1: Ja. Hè.
2: Want ik weet veel mensen die het nummer gedraaid hebben op zowel positieve momenten, maar ook op negatieve momenten. En ik had de 2 kanten uit, uiteraard.
1: Absoluut.
2: Hè?
1: Maar het is ook mooi dat je op het einde dan zingt van, als je ooit tot de vaststelling komt dat het niet lukt, ben je altijd terug welkom. Je mag nog terugkeren.
2: Hè? Ja, zo is het. Maar natuurlijk, ja. Het is nu helemaal zo. Op een gegeven moment moet je je kind loslaten. Hè? Mm. Iedereen heeft zijn eigen karakter, zijn eigen levensvisie, zijn eigen doelstelling. En die kans moet je zeker iemand geven.
1: Ja.
2: Zonder dat er een garantie is dat het goed uitraait.
1: Ja,
2: hè?
1: Zo is het, ja.
2: Maar ze hebben het toch tenminste geprobeerd.
1: Ja. Absoluut, goed. En dan vraag ik me bij zo'n liedje ook af, als je dat dan moet zingen, want jij staat vooral in feestelijke aangelegenheden, kan je dat brengen in zo'n plaats of op zo'n plaats?
2: Ja.
1: Toch wel?
2: Ja, ik heb het al dikwijls gebracht. Zelfs in de feesttenten, dat weet ik allemaal, maar ik zorg altijd dat ik het daar breng in mijn repertoire, waar ik van aanvoer, nu kan het.
1: Mm.
2: Ik zou er nooit niet mee beginnen of zo.
1: Ja, tuurlijk, ja.
2: En ik moet altijd zeggen, zelfs in een feesttent waar er kwee veel zatte mensen rondlopen, of whatever, het is er altijd stil, hè.
1: Bij zo'n nummer?
2: Ja, echt waar. Hè. Het grijpt iedereen aan.
3: Jongen, wat ben je groot geworden? Gisteren was je nog een kind.

We krijgen vandaag eerst veel grijs. Er is de voorbije nacht een koufront doorgetrokken. Waarachter minder warme lucht zit, dus die temperaturen gaan sowieso wel zakken. Noteerden we de voorbije dagen nog heel warme maxima, zal dat vandaag toch maar rond een graad of 20, 21 zijn. En daarbij zie je dat er veel wolken blijven hangen. Dat front dat de voorbije nacht is doorgetrokken, blijft wat haperen boven het oosten van ons land, waardoor de bewolking niet zo snel verdwijnt en waardoor het vandaag eerst echt zwaar bewolkt tot betrokken is. Geleidelijk aan zie je dat er wat opklaringen proberen door te breken, maar dat gaat moeizaam en de vraag is of dat vlotjes gaat lukken. Ik vrees er een beetje voor. Weinig wind ook. De wind waait wel uit een zuidwestelijke hoek, kan aan zee nog matig zijn, maar later vandaag neemt die weer in kracht af. Vanavond en vannacht rustig. De wind valt zo goed als helemaal weg. En dat is nog minder goed nieuws dan, want dan krijg je vorming van nevel en mist in de opklaringen die er dan wel doorbreken bij minima van een 10 tot een 11 graden. Die nevel en die mist die kunnen tegen de ochtend behoorlijk dicht worden. En dan morgen, dan is het de vraag, lost dat op of niet? En de periode van het jaar in 80 zijnde, het feit dat er weinig wind staat, dat die zon ook verder zakt, dat zou best wel eens kunnen dat die nevel en die mist hardnekkig zijn, overgaan in lage wolken en maar moeilijk oplossen. Dat het in de namiddag pas is dat er wat opklaringen komen, zou mij niet verwonderen. Als ze helemaal wegblijven, eigenlijk ook niet. Maxima, toch niettemin, een graad of 20. En dat is eigenlijk het beeld dan voor de dagen nadien ook. Laat ons zeggen, ergens tot midden volgende week, rustig weer. Telkens wel zachte temperaturen, een graad of 20 overdag, de helft in de nacht. Maar die nevel en die mist kunnen ons parten spelen. Het is de vraag of en hoe vlot en wanneer dat telkens gaat optrekken. Dat gaan we eigenlijk een beetje dag per dag moeten in detail bekijken.

De Brugse Ingeborg Sergeant is de nieuwe kotmadam geworden sinds een paar weken. En vandaag nog eens muzikaal met een hitje uit 2017. Zo is dat. En laat het maar los. Wij laten jullie eventjes los wat betreft de radioclub. Maar morgen uiteraard nieuwe afspraak. Dan is Bart Keil onze gast. Komt hij vertellen over Carousel. En morgen is het vrijdag. Dat wil dus zeggen dat we ook weer bellen met nonkel Erik. Vaste afspraak. Heel graag tot morgen en blijf bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Altijd schone muziek.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow. Als vanouds, vol muziek en dans.
4: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

0: Nike en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.

0: We krijgen vandaag eerst veel grijs. Er is de voorbije nacht een koufront doorgetrokken. Waarachter minder warme lucht zit, dus die temperaturen gaan sowieso wel zakken. Noteerden we de voorbije dagen nog heel warme maxima, zal dat vandaag toch maar rond een graad of 20, 21 zijn. En daarbij zie je dat er veel wolken blijven hangen. Dat front dat de voorbije nacht is doorgetrokken, blijft wat haperen boven het oosten van ons land, waardoor de bewolking niet zo snel verdwijnt en waardoor het vandaag eerst echt zwaar bewolkt tot betrokken is. Geleidelijk aan zie je dat er wat opklaringen proberen door te breken, maar dat gaat moeizaam en de vraag is of dat vlotjes gaat lukken. Ik vrees er een beetje voor. Weinig wind ook. De wind waait wel uit een zuidwestelijke hoek. Kan dan zeer nog matig zijn, maar later vandaag neemt die weer in kracht af. Vanavond en vannacht rustig. De wind valt zo goed als helemaal weg. En dat is nog minder goed nieuws dan, want dan krijg je vorming van nevel en mist in de opklaringen die er dan wel doorbreken bij minima van een 10 tot een 11-tal graden. Die nevel en die mist die kunnen tegen de ochtend behoorlijk dicht worden. En dan morgen, dan is het de vraag, lost dat op of niet? En de periode van het jaar indachtig zijnde, het feit dat er weinig wind staat, dat die zon ook verder zakt, dat zou best wel eens kunnen dat die nevel en die mist hardnekkig zijn, overgaan in lage wolken en maar moeilijk oplossen. Dat het in de namiddag pas is dat er wat opklaringen komen, zou mij niet verwonderen. Als ze helemaal wegblijven, eigenlijk ook niet. Maxima, toch niettemin, een graad of 20. En dat is eigenlijk het beeld dan voor de dagen nadien ook. Laat ons zeggen, ergens tot midden volgende week, rustig weer. Telkens wel zachte temperaturen, een graad of 20 overdag, de helft in de nacht. Maar die nevel en die mist kunnen ons parten spelen. Het is de vraag of en hoe vlot en wanneer dat telkens gaat optrekken. Dat gaan we eigenlijk een beetje dag per dag moeten in detail bekijken.
1: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, totdat ik er gevonden heb. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zang. Hoe zeg je dat, Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion, Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-7179.
2: Of op 050-20-04.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik duik hier regelmatig het grote archief in op zoek naar weer een of ander plaatje dat we kunnen bovenhalen uit een ver, ver, ver verleden. En deze keer gaan we naar 1976. 1976 en nog meteen naar een B-kantje van een artiest die toch erin slaagde om meerdere decennia van de jaren 70 voort. Eigenlijk is die start eind jaren 60, maar dat laten we even tussendoor wegglippen. Van de jaren 70 verder tot nu eigenlijk altijd weer hier en daar die hitparade in te lopen, aan te kloppen, die topplaatsen, zekere jaren terug, zeker die topplaatsen te bereiken. En die Govert, het is niet iedereen gegeven, hè, zoals Danny Fabri.
4: Nee. Maar het hangt ook een beetje samen aan zijn ingesteldheid. Het is een man met een aangeboren talent feitelijk voor commercie. Het is iemand die verstaat wat het grote publiek wil. En daar dan handig op inspeelt natuurlijk. Even, ja, hij doet dat soms met bekende liedjes van vroeger, die hij dan vertaalt. Maar de man heeft ook heel wat liedjes zelf geschreven. Teksten zowel als muziek. En ik bewonder hem inderdaad, want ik ken hem ook al van zijn vroegere periode. In de jaren 70, toen hij zijn opgang maakte met liedjes als Kom aan de telefoon, Angelina en andere. En ik ben hem blijven volgen al die jaren feitelijk. En zowel solo als met zijn latere vrouwtje Connie erbij. Connie en Danny Fabri hebben die mensen gescoord in de hitparade tot en met. En feitelijk nu nog, laat hij zich niet wegdrummen door het moderne geweld van een Camille of een Pommelien Thijs. Nee, hij is er nog altijd. En hij teert natuurlijk een beetje op de naam die hij al die jaren al gehad heeft feitelijk als hitmaker. Maar Danny Fabri, ja, is wat je noemt een blijvertje.
3: Nu, herinner je nog het nummer O'Carroll van hem?
4: O'Carroll, ja, dat herinner ik me. Dat was inderdaad 76.
3: En daar was ook een B-kantje aan gekoppeld.
4: Voilà.
3: En ik hoor, dit is geen aanzoek. Laat me jou toch kussen.
4: Nee, dankjewel, Nico.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We krijgen vanmiddag met veel wolken te maken. Het is de bedoeling dat er geleidelijk aan wat opklaringen gaan doorbreken. Maar dat zou best een moeizaam proces kunnen worden. Ik vrees er een beetje voor dat we brede opklaringen gaan zien. Het zal waarschijnlijk wat moeilijk worden om die erdoor te krijgen. Al moet wel in de loop van de dag toch die zon geleidelijk aan een beetje erin slagen om wat door te breken vanaf de kust. Temperaturen zijn desalniettemin toch wel weer warm. 20, 21 graden. Vanaf 20 graden spreken we van warme dagen. Dat is minder dan de vorige dagen, maar veel kouder dan dat zal het voorlopig toch niet worden. De wind is matig, komt uit een zuidwestelijke richting, gaat in de loop van vanavond en vannacht zo goed als helemaal wegvallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de stationsbuurt van Ieper heeft de politie gisteren een grote controleactie gehouden op verschillende bussen van de lijn. Alle reizigers moesten uitstappen en naast de bus in een rij gaan staan. Daarna werden ze gecontroleerd met minstens 2 drugshonden. Over mogelijke arrestaties of vondsten van verdovende middelen zijn momenteel nog geen officiële cijfers bekend. Kortrijk blijft een van de meest verharde gemeenten van de provincie West-Vlaanderen, ondanks verschillende vergroeningsprojecten. Volgens de nieuwe cijfers is tegen de verhardingsgraad van 26,8 naar 30,5%. Het stadsbestuur nuanceert die cijfers en wijst erop dat bij iedere heraanleg wordt gekeken waar asfalt of beton kan verwijderd worden. Zo werd het Beheinehofpark na afbraak van het Sint-Vincentius 30% groter. In Ieper is het vandaag precies 1 maand geleden dat de gewone lijnbussen uit het stadscentrum verdwenen. Voor minder mobiele reizigers kwamen er flexibussen. Volgens de seniorenraad verloopt dat systeem vrij vlot, al blijft er kritiek omdat reizigers niet meer rechtstreeks op de grote markt kunnen op- of afstappen. Ook de scholen melden weinig problemen. Zij maken zich wel zorgen over bussen die leerlingen passeren wanneer die te voet naar het sportcentrum gaan. In Kortrijk verandert vanaf vandaag het parkeerbeleid. In de zones buiten de Kleine Ring en op

0: De grote snoepworp met zo'n 1500 zakjes snoep. En in Brugge hebben leerlingen en personeelsleden van de middenschool Atheneum een erehaag gevormd voor buschauffeur Marnix. Hij gaat vandaag donderdag 1 oktober met pensioen. Met zijn bijzonder afscheid willen de leerlingen hem bedanken voor de vele ritten van en naar school.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
4: Altijd schone muziek.

a capa. Drugsgevier.

rangeertje met zijn palmtaxjes hing van een stoetes. Voor hem was niet verre, want je kwam van Sinterkruis. Frans nachtens vroeg,

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Leverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
4: Met gratis koffie en gebak.
3: En met gastvrouw Suzy Marel.

Piqué en op John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
0: De Brugse Radio.

0: got news for you.
1: You better listen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Nieuws uit je regio.
2: Koen Surdiacour heeft woensdagavond de eed afgelegd als gouverneur ad interim van West-Vlaanderen. Dat gebeurde tijdens het afscheidsfeest van gouverneur Karel de Caluwe op de site Oud-Sint-Jan in Brugge. De 55-jarige Surdiacour uit Zwevegem neemt vanaf 1 oktober gedurende 1 maand de functie waar in afwachting van de benoeming van een definitieve opvolger. De Vlaamse regering wil zo de continuïteit verzekeren terwijl de politieke gesprekken over een nieuwe gouverneur verder lopen. Surdiacour was sinds 2021 kabinetchef van de Caluwe en was voordien actief bij het agentschap Wegen en Verkeer. De Caluwe, die meer dan 15 jaar gouverneur was, noemt hem de geknipte persoon om de overgangsperiode te overbruggen. Een deel van de werken aan het Ventilusproject in Brugge is voorlopig stilgelegd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Gezelle op de site De Spie geschorst na een beroep van VZW Groen. Volgens de Raad is er sprake van een spoedeisende situatie en werd onvoldoende onderzocht welke impact de werken hebben op beschermde planten en dieren. De werkzaamheden aan de uitbreiding mogen daardoor niet verder gaan. De Raad spreekt zich later nog uit over het vernietigingsberoep zelf. Netbeheerder Elia zegt de uitspraak te respecteren en de gevolgen samen met juridische adviseurs

0: Daarmee komt stilaan een einde aan een bekende handelszaak in Sint-Michiels. De OCMW-keuken Rudderstoven in Brugge opent op zondag 4 oktober uitzonderlijk de deuren tijdens Open Bedrijvendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van een van de grootste maaltijdzorgorganisaties van West-Vlaanderen. In de vernieuwde site aan de oude Oostense Steenweg kunnen ze ontdekken hoe dagelijks meer dan 2000 maaltijden worden bereid, verpakt en verdeeld voor thuiswonende ouderen, woonzorgcentra en dienstencentra. De recent gebouwde uitbreiding omvat extra keukenfaciliteiten, gekoelde werkruimtes, moderne kantoren en een personeelsrestaurant. Rudderstoven wil vooral tonen dat maaltijdzorg meer is dan koken alleen. Voor veel gebruikers betekent de dagelijkse levering ook sociaal contact en de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Open Bedrijvendag loopt van 10 tot 17 uur. En tot slot nog een agendatip. Van 10 tot 18 oktober staat Brugge in het teken van de Belgische mode. De week wordt afgetrapt met een openlucht catwalk op de Dijver. 90 modellen tonen collecties van 20 Brugse zaken. Ex-Miss België Justine de Jonkheere zorgt voor de presentatie. Afspraak op zaterdag 10 oktober om 14 uur en 15.30 uur op de Dijver.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht is het erg rustig. De wind die er nog is, valt grotendeels weg. Blijft uit het zuidwesten komen. Maar het zet dan wel de deur open voor vorming van nevel en mist. Door de gevallen neerslag van de voorbije dagen is het wat vochtiger geworden. En krijg je gemakkelijk vorming van nevel en mist. Zeker aan de ochtend toe zou die zelfs best dicht kunnen worden met sterk verminderde zichtbaarheden. De minimumtemperaturen zakken wat meer weg. Boven die nevel en die mist zitten er wel degelijk opklaringen, waardoor we naar een 10, 11 graden kunnen zakken tegen de ochtend. Morgen, ja, dat wordt dan natuurlijk de vraag weer. Lost die nevel en die mist op of blijft die hangen? Eerlijk gezegd, het zal een moeilijk proces worden en we gaan het een beetje moeten afwachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.

komende dagen komen we weer helemaal onder invloed van hoge drukgebied in te zitten. Een uitloper van het Azorenhoog ontwikkelt zich tot een apart filiaal en zorgt bij ons, al zeker tot en met begin volgende week, voor rustig weer. Weinig of geen beweging in de atmosfeer, weinig wind. En dat zet de deur open voor vorming van nevel en mist in de nachten. Dat is niet zo goed, want het zou best wel eens kunnen die nevel en die mist die in de nacht gevormd wordt overdag niet of maar heel moeilijk oplost. En ja, dan krijg je natuurlijk grotendeels grijze dagen. De verwachting is dat dat zou moeten lukken, dat dat oplost. Maar rond deze periode van het jaar durf ik daar echt geen garantie op geven. Weinig wind, de zon zakt, ja, dan heb je de ingrediënten voor grijze dagen vast. Temperaturen doen het wel nog goed. Ondanks de wolken blijven we toch ergens rond een graad of 20 zitten. De nachtelijke minima zitten ergens op de helft daarvan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Chiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsde. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsde staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.
1: Nieuws uit je regio.
2: Koen Surdiacour heeft woensdagavond de eed afgelegd als gouverneur ad interim van West-Vlaanderen. Dat gebeurde tijdens het afscheidsfeest van gouverneur Karel de Caluwe op de site Oud-Sint-Jan in Brugge. De 55-jarige Surdiacour uit Zwevegem neemt vanaf 1 oktober gedurende 1 maand de functie waar in afwachting van de benoeming van een definitieve opvolger. De Vlaamse regering wil zo de continuïteit verzekeren terwijl de politieke gesprekken over een nieuwe gouverneur verder lopen. Surdiacour was sinds 2021 kabinetchef van de Caluwe en was voordien actief bij het agentschap Wegen en Verkeer. De Caluwe, die meer dan 15 jaar gouverneur was, noemt hem de geknipte persoon om de overgangsperiode te overbruggen. Een deel van de werken aan het Ventilusproject in Brugge is voorlopig stilgelegd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Gezelle op de site De Spie geschorst na een beroep van VZW Groen. Volgens de Raad is er sprake van een spoedeisende situatie en werd onvoldoende onderzocht welke impact de werken hebben op beschermde planten en dieren. De werkzaamheden aan de uitbreiding mogen daardoor niet verder gaan. De Raad spreekt zich later nog uit over het vernietigingsberoep zelf. Netbeheerder Elia zegt de uitspraak te respecteren en de gevolgen samen met juridische adviseurs en de bevoegde overheden te analyseren. Sommige andere Ventiluswerken kunnen wel doorgaan, omdat daar geen beroep tegen loopt. Na 33 jaar neemt Mirjam van Poeken afscheid van haar mode- en schoenenzaak in de Dorpstraat in Sint-Michiels. De 65-jarige onderneemster is begonnen aan een uitverkoop en wil tegen de zomer van 2027 definitief de deuren sluiten. Van Poeken bouwde doorheen de jaren een trouw cliënteel op met kwalitatieve schoenen, handtassen en kledij voor dames. Hoewel de online verkoop de sector grondig veranderde, blijft ze overtuigd van de meerwaarde van persoonlijk advies. Tijdens de coronaperiode bracht ze zelfs schoenen met de fiets tot bij haar klanten thuis. Intussen loopt de uitverkoop van de wintercollectie, gevolgd door de zomercollectie na nieuwjaar. Daarmee komt stilaan een einde aan een bekende handelszaak in Sint-Michiels. De OCME-keuken Rudderstoven in Brugge opent op zondag 4 oktober uitzonderlijk de deuren tijdens Open Bedrijvendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van een van de grootste maaltijdzorgorganisaties van West-Vlaanderen. In de vernieuwde site aan de oude Oostense Steenweg kunnen ze ontdekken hoe dagelijks meer dan 2000 maaltijden worden bereid, verpakt en verdeeld voor thuiswonende ouderen, woonzorgcentra en dienstencentra. De recent gebouwde uitbreiding omvat extra keukenfaciliteiten, gekoelde werkruimtes, moderne kantoren en een personeelsrestaurant. Rudderstoven wil vooral tonen dat maaltijdzorg meer is dan koken alleen. Voor veel gebruikers betekent de dagelijkse levering ook sociaal contact en de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Open Bedrijvendag loopt van 10 tot 17 uur. En tot slot nog een agendatip. Van 10 tot 18 oktober staat Brugge in het teken van de Belgische mode. De week wordt afgetrapt met een openlucht catwalk op de Dijver. 90 modellen tonen collecties van 20 Brugse zaken. Ex-Miss België Justine de Jonkheer zorgt voor de presentatie. Afspraak op zaterdag 10 oktober om 14 uur en 15.30 uur op de Dijver.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve

Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be. Altijd schone muziek.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Sterfelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
4: Met gratis koffie en gebak.
3: En met gastvrouw Suzy Marel.

Rocky en op John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond en vannacht is het erg rustig. De wind die er nog is, valt grotendeels weg. Blijft uit het zuidwesten komen. Maar dat zet dan wel de deur open voor vorming van nevel en mist. Door de gevallen neerslag van de voorbije dagen is het wat vochtiger geworden. En krijg je gemakkelijk vorming van nevel en mist. Zeker aan de ochtend toe zou die zelfs best dicht kunnen worden met sterk verminderde zichtbaarheden. De minimumtemperaturen zakken wat meer weg. Boven die nevel en die mist zitten er wel degelijk opklaringen, waardoor we naar een 10, 11 graden kunnen zakken tegen de ochtend. Morgen, ja, dat wordt dan natuurlijk de vraag weer. Lost die nevel en die mist op of blijft die hangen? Eerlijk gezegd, het zal een moeilijk proces worden en we gaan het een beetje moeten afwachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Shiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsde. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsde staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.

Vanavond en vannacht. Rustig, de wind valt zo goed als helemaal weg. En dat is nog minder goed nieuws dan, want dan krijg je vorming van nevel en mist in de opklaringen die er dan wel doorbreken bij minima van een 10 tot een 11-tal graden. Die nevel en die mist die kunnen tegen de ochtend behoorlijk dicht worden. En dan morgen, ja, dan is het de vraag, lost dat op of niet? En de periode van het jaar indachtig zijnde, het feit dat er weinig wind staat, dat die zon ook verder zakt, ja, dat zou best wel eens kunnen dat die nevel en die mist hardnekkig zijn, overgaan in lage wolken en maar moeilijk oplossen. Dat het in de namiddag pas is dat er wat opklaringen komen, zou mij niet verwonderen. Als ze helemaal wegblijven, eigenlijk ook niet. Maxima, toch niettemin, een graad of 20. En dat is eigenlijk het beeld dan voor de dagen nadien ook. Laat ons zeggen, ergens tot midden volgende week, rustig weer. Telkens wel zachte temperaturen, een graad of 20 overdag, de helft in de nacht. Maar die nevel en die mist kunnen ons parten spelen. Het is de vraag of en hoe vlot en wanneer dat telkens gaat optrekken. Dat gaan we eigenlijk een beetje dag per dag moeten in detail bekijken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Shiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsden. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsden staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.
1: Nieuws uit je regio.
2: Koen Surdiacour heeft woensdagavond de eed afgelegd als gouverneur ad interim van West-Vlaanderen. Dat gebeurde tijdens het afscheidsfeest van gouverneur Karel de Caluwe op de site Oud-Sint-Jan in Brugge. De 55-jarige Surdiacour uit Zwevegem neemt vanaf 1 oktober gedurende 1 maand de functie waar in afwachting van de benoeming van een definitieve opvolger. De Vlaamse regering wil zo de continuïteit verzekeren terwijl de politieke gesprekken over een nieuwe gouverneur verder lopen. Surdiacour was sinds 2021 kabinetchef van de Caluwe en was voordien actief bij het agentschap Wegen en Verkeer. De Caluwe, die meer dan 15 jaar gouverneur was, noemt hem de geknipte persoon om de overgangsperiode te overbruggen. Een deel van de werken aan het Ventilusproject in Brugge is voorlopig stilgelegd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Gezelle op de site De Spie geschorst na een beroep van VZW Groen. Volgens de Raad is er sprake van een spoedeisende situatie en werd onvoldoende onderzocht welke impact de werken hebben op beschermde planten en dieren. De werkzaamheden aan de uitbreiding mogen daardoor niet verder gaan. De Raad spreekt zich later nog uit over het vernietigingsberoep zelf. Netbeheerder Elia zegt de uitspraak te respecteren en de gevolgen samen met juridische adviseurs en de bevoegde overheden te analyseren. Sommige andere Ventiluswerken kunnen wel doorgaan, omdat daar geen beroep tegen loopt. Na 33 jaar neemt Mirjam van Poeken afscheid van haar mode- en schoenenzaak in de Dorpstraat in Sint-Michiels. De 65-jarige onderneemster is begonnen aan een uitverkoop en wil tegen de zomer van 2027 definitief de deuren sluiten. Van Poeken bouwde doorheen de jaren een trouw cliënteel op met kwalitatieve schoenen, handtassen en kledij voor dames. Hoewel de online verkoop de sector grondig veranderde, blijft ze overtuigd van de meerwaarde van persoonlijk advies. Tijdens de coronaperiode bracht ze zelfs schoenen met de fiets tot bij haar klanten thuis. Intussen loopt de uitverkoop van de wintercollectie, gevolgd door de zomercollectie na nieuwjaar. Daarmee komt stilaan een einde aan een bekende handelszaak in Sint-Michiels. De OCME-keuken Rudderstoven in Brugge opent op zondag 4 oktober uitzonderlijk de deuren tijdens Open Bedrijvendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van een van de grootste maaltijdzorgorganisaties van West-Vlaanderen. In de vernieuwde site aan de oude Oostense Steenweg kunnen ze ontdekken hoe dagelijks meer dan 2000 maaltijden worden bereid, verpakt en verdeeld voor thuiswonende ouderen, woonzorgcentra en dienstencentra. De recent gebouwde uitbreiding omvat extra keukenfaciliteiten, gekoelde werkruimtes, moderne kantoren en een personeelsrestaurant. Rudderstoven wil vooral tonen dat maaltijdzorg meer is dan koken alleen. Voor veel gebruikers betekent de dagelijkse levering ook sociaal contact en de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Open Bedrijvendag loopt van 10 tot 17 uur. En tot slot nog een agendatip. Van 10 tot 18 oktober staat Brugge in het teken van de Belgische mode. De week wordt afgetrapt met een openluchtcatwalk op de Dijver. 90 modellen tonen collecties van 20 Brugse zaken. Ex-Miss België Justine de Jonkere zorgt voor de presentatie. Afspraak op zaterdag 10 oktober om 14 uur en 15 uur 30 op de Dijver.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
8: Altijd schone muziek.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
0: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht is het erg rustig. De wind die er nog is, valt grotendeels weg. Blijft uit het zuidwesten komen. Maar dat zet dan wel de deur open voor vorming van nevel en mist. Door de gevallen neerslag van de voorbije dagen is het wat vochtiger geworden. En krijg je gemakkelijk vorming van nevel en mist. Zeker aan de ochtend toe zou die zelfs best dicht kunnen worden met sterk verminderde zichtbaarheden. De minimumtemperaturen zakken wat meer weg. Boven die nevel en die mist zitten er wel degelijk opklaringen, waardoor we naar een 10, 11 graden kunnen zakken tegen de ochtend. Morgen, ja, dat wordt dan natuurlijk de vraag weer. Lost die nevel en die mist op of blijft die hangen? Eerlijk gezegd, het zal een moeilijk proces worden en we gaan het een beetje moeten afwachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Shiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het Westnijlvirus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsden. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsden staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.

vanavond en vannacht. Rustig, de wind valt zo goed als helemaal weg en dat is nog minder goed nieuws dan, want dan krijg je vorming van nevel en mist in de opklaringen die er dan wel doorbreken bij minima van een 10 tot een 11-tal graden. Die nevel en die mist die kunnen tegen de ochtend behoorlijk dicht worden. En dan morgen, ja, dan is het de vraag, lost dat op of niet? En de periode van het jaar indachtig zijnde, het feit dat er weinig wind staat, dat die zon ook verder zakt, ja, dat zou best wel eens kunnen dat die nevel en die mist hardnekkig zijn, overgaan in lage wolken en maar moeilijk oplossen. Dat het in de namiddag pas is dat er wat opklaringen komen, zou mij niet verwonderen. Als ze helemaal wegblijven, eigenlijk ook niet. Maxima, toch niettemin, een graad of 20. En dat is eigenlijk het beeld dan voor de dagen nadien ook. Laat ons zeggen, ergens tot midden volgende week, rustig weer. Telkens wel zachte temperaturen, een graad of 20 overdag, de helft in de nacht. Maar die nevel en die mist kunnen ons parten spelen. Het is de vraag of en hoe vlot en wanneer dat telkens gaat optrekken. Dat gaan we eigenlijk een beetje dag per dag moeten in detail bekijken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs een volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assize komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
1: Nieuws uit je regio.
2: Koen Surdiacour heeft woensdagavond de eed afgelegd als gouverneur ad interim van West-Vlaanderen. Dat gebeurde tijdens het afscheidsfeest van gouverneur Karel de Caluwe op de site Oud-Sint-Jan in Brugge. De 55-jarige Surdiacour uit Zwevegem neemt vanaf 1 oktober gedurende 1 maand...

0: functie waar, in afwachting van de benoeming van een definitieve opvolger. De Vlaamse regering wil zo de continuïteit verzekeren, terwijl de politieke gesprekken over een nieuwe gouverneur verder lopen. Surdiacour was sinds 2021 kabinetchef van de KLUW en was voordien actief bij het agentschap Wegen en Verkeer. De KLUW, die meer dan 15 jaar gouverneur was, noemt hem de geknipte persoon om de overgangsperiode te overbruggen. Een deel van de werken aan het Ventilusproject in Brugge is voorlopig stilgelegd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Gezelle op de site De Spie geschorst na een beroep van VZW Groen. Volgens de Raad is er sprake van een spoedeisende situatie en werd onvoldoende onderzocht welke impact de werken hebben op beschermde planten en dieren. De werkzaamheden aan de uitbreiding mogen daardoor niet verder gaan. De Raad spreekt zich later nog uit over het vernietigingsberoep zelf. Netbeheerder Elia zegt de uitspraak te respecteren en de gevolgen samen met juridische adviseurs en de bevoegde overheden te analyseren. Sommige andere Ventiluswerken kunnen wel doorgaan, omdat daar geen beroep tegen loopt. Na 33 jaar neemt Mirjam van Poeken afscheid van haar mode- en schoenenzaak in de Dorpstraat in Sint-Michiels. De 65-jarige onderneemster is begonnen aan een uitverkoop en wil tegen de zomer van 2027 definitief de deuren sluiten. Van Poeken bouwde doorheen de jaren een trouw cliënteel op met kwalitatieve schoenen, handtassen en kledij voor dames. Hoewel de online verkoop de sector grondig veranderde, blijft ze overtuigd van de meerwaarde van persoonlijk advies. Tijdens de coronaperiode bracht ze zelfs schoenen met de fiets tot bij haar klanten thuis. Intussen loopt de uitverkoop van de wintercollectie, gevolgd door de zomercollectie na nieuwjaar. Daarmee komt stilaan een einde aan een bekende handelszaak in Sint-Michiels. De OCME-keuken Rudderstoven in Brugge opent op zondag 4 oktober uitzonderlijk de deuren tijdens Open Bedrijvendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van een van de grootste maaltijdzorgorganisaties van West-Vlaanderen. In de vernieuwde site aan de oude Oostense Steenweg kunnen ze ontdekken hoe dagelijks meer dan 2000 maaltijden worden bereid, verpakt en verdeeld voor thuiswonende ouderen, woonzorgcentra en dienstencentra. De recent gebouwde uitbreiding omvat extra keukenfaciliteiten, gekoelde werkruimtes, moderne kantoren en een personeelsrestaurant. Rudderstoven wil vooral tonen dat maaltijdzorg meer is dan koken alleen. Voor veel gebruikers betekent de dagelijkse levering ook sociaal contact en de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Open Bedrijvendag loopt van 10 tot 17 uur. En tot slot nog een agendatip. Van 10 tot 18 oktober staat Brugge in het teken van de Belgische mode. De week wordt afgetrapt met een openluchtcatwalk op de Dijver. 90 modellen tonen collecties van 20 Brugse zaken. Ex-Miss België Justine de Jonkere zorgt voor de presentatie. Afspraak op zaterdag 10 oktober om 14 uur en 15.30 uur op de Dijver.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, totdat ik onder gevonden heb. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren in mijn zoek achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang.

0: Wel zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
6: Met gratis koffie en gebak.
5: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

0: Ricky en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse

Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs een volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assise komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.

0: A capa.
1: Brechts geführen, uit vervlogen dit, spelen door je hoofd,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs een volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assise komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De Brugse Radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Maar vind je ziet er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik.
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, tot dat ik er gevonden heb, hè? Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus geen uren in mijn zoek achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9.500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door Gezondheidsinstituut Sano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Sano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselaren en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel seks zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9.500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.

Klassiekers, radiohits en streekartiesten. Dat is

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Did you know hun, see wat dat je doet?
1: Hazen met de voet, hazen met de voet.
0: Je mag een keer messen, morrer pak je hoed.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen. Maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9.500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Sano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Sano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselaren en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder, minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.